0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort naar betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOV.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOV.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mik Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

loop de trap op naar de voordeur, naar onze voordeur. En ik luister naar het ritme van jouw stappen die me volgen op de gang. En ik hoor je aan me vragen of je nog iets moet gaan halen voor het eten van vanavond. Je wilt weten of ik laat kom. Ik moet lachen, want dat weet je toch al lang.

This has nothing to do with the next song, which is called 39.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
7: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
6: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
8: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
6: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
5: LOVE Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
14: Wat zei jij nou?
13: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
15: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van Dorpshuis De Zwaan in Hoobrede zijn zaterdagavond twee inwoners van de gemeente geridderd. Jack Steenman uit Hoobrede en Jan Schans hebben de onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Johan Veerman heeft de lintjes opgespeld. De gemeente Purmerend start een proef met een noodsteunpunt in de wijk Weermolen. Op maandag 1 juni worden bewoners hierover geïnformeerd tijdens de bijeenkomst Samen Weerbaar in wijkgebouw Triton. De Rijksoverheid vraagt inwoners via de Denk Vooruit-campagne na te denken over zelfredzaamheid tijdens de eerste 72 uur bij verstoringen zoals stroomuitval, extreem weer of een cyberaanval. Gemeenten en veiligheidsregio's werken samen aan de voorbereiding. Brandweer Volendam organiseerde zaterdag de halve finale van de brandweerwedstrijden in de hoofdklasse. Het scenario combineerde meerdere incidenten. Een persoon te water, een brand in de machinekamer van marineschip De Argus met een slachtoffer en op het nabijgelegen schip VD64 Margarita een bom die op de arm van een medewerker terechtkwam. Alle deelnemende ploegen voerden de complexe inzet netjes uit.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De historische vereniging Oud-Edam heeft 3 panden genomineerd voor het gele steentje. Het gaat om Lingerzijde 63, Schepenmakersdijk 5 tot 6 en Schepenmakersdijk 16, waar het gemeen landshuis is gerestaureerd. Leden kunnen tot en met vandaag stemmen via de website van Oud-Edam. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering op 12 mei. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft Ingrid Karregat-Eerthuizen benoemd tot nieuwe griffier. Zij heeft de afgelopen jaren de rol van raadsadviseur en plaatsvervangend griffier vervuld. Karregat-Eerthuizen is door de sollicitatiecommissie als de meest geschikte kandidaat uit de bus gekomen. Het aantal woninginbraken in de regio Zaanstreek-Waterland is verder gedaald. In gemeenten als Edam-Volendam, Purmerend, Zaanstad, Ozaan en Waterland hebben inbrekers woningen vaker overgeslagen. Alleen in Wormerland en Landsmeer is sprake geweest van een lichte stijging. Landelijk zijn er vorig jaar ruim 800 minder inbraken geregistreerd dan het jaar daarvoor.

0: voor.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Deze maandag blijft het nagenoeg droog in het IJsselmeergebied. In de ochtend hebben we nog te maken met wat lage wolkenvelden. Gedurende de middag klaart het wat meer op. Er waait een zwakke tot matige variabele wind. In de avond komt er een meer noordelijke wind. De temperatuur vandaag loopt op richting 16, 17 graden. En de kans op een enkele bui is er toch ook nog wel. Dinsdag komt er wat regen. In de loop van de dag komt er zon er meer bij. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVA Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal op de wegen in Noord-Holland met een paar dagelijkse files. Op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad 4 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is weer vrij. De A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De coalitieonderhandelingen in de gemeente Waterland verlopen constructief. VVD, CDA en Waterland natuurlijk hopen samen het gemeentebestuur te vormen. Fractievoorzitter Tjeerd Hoekstra van de VVD heeft laten weten dat de partijen bewust de moeilijkste onderwerpen als eerste hebben besproken. Zodra de antwoorden van het ambtelijk apparaat binnen zijn, kunnen knopen worden doorgehakt. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 29-jarige man uit Edam om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op de Schermerhoornerweg, de N243 in Noord-Beemster. Naast twee ambulances is ook een traumahelikopter ter plaatse gekomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval, waarbij de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020 om het leven is gekomen, is afgerond. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de inmiddels 33-jarige bestuurder zich op 30 juni voor de rechter moet verantwoorden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het verlaten van de plaats van het ongeval. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Waarom zou je elke dag naar dezelfde muziek luisteren? Het kan ook anders. Wij doen het anders. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
3: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
2: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
4: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
2: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal, met wel een wat meer vertraging nu op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam 4 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Verder zien we drukte op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en knooppunt Velsen 7 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. En op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk, tussen Wijk aan Zee en de aansluiting met de A22, 2 kilometer. De vertraging daar is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwart Hoed Kirrie.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van Dorpshuis De Zwaan in Hoobrede zijn zaterdagavond twee inwoners van de gemeente geridderd. Jack Steenman uit Hoobrede en Jan Schans hebben de onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Johan Veerman heeft de lintjes opgespeld. De gemeente Purmerend start een proef met een noodsteunpunt in de wijk Weermolen. Op maandag 1 juni worden bewoners hierover geïnformeerd tijdens de bijeenkomst Samen Weerbaar in wijkgebouw Triton. De Rijksoverheid vraagt inwoners via de Denk Vooruit-campagne na te denken over zelfredzaamheid tijdens de eerste 72 uur bij verstoringen zoals stroomuitval, extreem weer of een cyberaanval. Gemeenten en veiligheidsregio's werken samen aan de voorbereiding. Brandweer Volendam organiseerde zaterdag de halve finale van de brandweerwedstrijden in de hoofdklasse. Het scenario combineerde meerdere incidenten. Een persoon te water, een brand in de machinekamer van marineschip De Argus met een slachtoffer en op het nabijgelegen schip VD64 Margarita een bom die op de arm van een medewerker terechtkwam. Alle deelnemende ploegen voerden de complexe inzet netjes uit. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: We hebben een tamelijk koude week voor de boeg. Neem nu deze maandag met enkele buien. Er waait een stevige noordwestenwind, een krachtige tot harde wind vanavond. En bovendien komen er dus enkele buien. In de loop van de ochtend volgt een buienband. En ook later op de dag trekken enkele buien richting Noord-Holland. De temperatuur vanochtend aanvankelijk rond 7 tot 8 graden. Die loopt op richting 12. Met name vanavond is het ronduit koud buiten. Enkele buien passeren. Een stevige wind heb ik genoemd. En dat betekent dat de gevoelstemperatuur vanavond uitkomt op een graad of 4 tot 5. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVJ Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 10 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunette 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hilversum naar Uithoorn tussen de afrit Nederhorst en Bergen en Loenersloot 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert naar de LOVA. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl. De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
3: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
2: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
2: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Eemnes en Naarden 4 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein, langzaam rijden over 10 kilometer. De A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 9. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en winkelcentrum Havenhof.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Wat een lekkere Spaanse klanken zo, hè? Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Moederdag is weer voorbij. Het is gewoon maandag vandaag. 11 mei staat er op de kalender. En dit zet ik over je de hits tussen nu en 12 uur.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Historische vereniging Oud-Edam heeft 3 panden genomineerd voor het gele steentje. Het gaat om Lingerzijde 63, Schepenmakersdijk 5 tot 6 en Schepenmakersdijk 16, waar het gemeen landshuis is gerestaureerd. Leden kunnen tot en met vandaag stemmen via de website van Oud-Edam. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering op 12 mei. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft Ingrid Karregat-Eerthuizen benoemd tot nieuwe griffier. Zij heeft de afgelopen jaren de rol van raadsadviseur en plaatsvervangend griffier vervuld. Karregat-Eerthuizen is door de sollicitatiecommissie als de meest geschikte kandidaat uit de bus gekomen. Het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval waarbij de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020 om het leven is gekomen, is afgerond. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de inmiddels 33-jarige bestuurder zich op 30 juni voor de rechter moet verantwoorden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het verlaten van de plaats van het ongeval. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: We hebben een tamelijk koude week voor de boeg. Neem nu deze maandag met enkele buien. Er waait een stevige noordwestenwind, een krachtige tot harde wind vanavond. En bovendien komen er dus enkele buien. In de loop van de ochtend volgt een buienband. En ook later op de dag trekken enkele buien richting Noord-Holland. De temperatuur vanochtend aanvankelijk rond 7 tot 8 graden. Die loopt op richting 12. Met name vanavond is het ronduit koud buiten. Enkele buien passeren, een stevige wind heb ik genoemd. En dat betekent dat de gevoelstemperatuur vanavond uitkomt op een graad of 4 tot 5. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een auto met pech. En op de A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel, 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Opma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Opma Schreursnotarissen. Kijk op opmaschreurs.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft The Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van dorpshuis De Zwaan in Hoobrede zijn zaterdagavond twee inwoners van de gemeente geridderd. Jack Steenman uit Hoobrede en Jan Schans hebben de onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Johan Veerman heeft de lintjes opgespeld. De gemeente Purmerend start een proef met een noodsteunpunt in de wijk Weermolen. Op maandag 1 juni worden bewoners hierover geïnformeerd tijdens de bijeenkomst Samen Weerbaar in wijkgebouw Triton. De Rijksoverheid vraagt inwoners via de Denk Vooruit-campagne na te denken over zelfredzaamheid tijdens de eerste 72 uur bij verstoringen zoals stroomuitval, extreem weer of een cyberaanval. Gemeente en veiligheidsregio's werken samen aan de voorbereiding. Brandweer Volendam organiseerde zaterdag de halve finale van de brandweerwedstrijden in de hoofdklasse. Het scenario combineerde meerdere incidenten. Een persoon te water, een brand in de machinekamer van marineschip De Argus met een slachtoffer en op het nabijgelegen schip VD64 Margarita een bom die op de arm van de medewerker terechtkwam. Alle deelnemende ploegen voerden de complexe inzet netjes uit. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

hoorde die Phyllis Mary uit 2019 en Sunny Sides of the Streets. Jazeker, je moet altijd in het zonlicht lopen, hè? Ik heb nog een gedachte, zo aan het einde van deze aflevering van de Koffie in de Hits, in het Koffie Magazine. En dat is deze. Ook tranen van verdriet verdampen. Ik wens je nog een hele mooie maandag. En wat mij betreft heel graag tot morgen om 9 uur bij een nieuwe aflevering van het Koffie Magazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

je weg in de caravan doet soms wonderen. Welkom terug, LOVJ Radio. Dank aan collega Marcel Bak. Ja, het is een Frans begin. Frans Gal, Ela Ela, is zojuist Vanessa Paradis. Be My Baby. De komende minuten, onder andere Rolf Sanchez en Bilal Wahib. Robin, maar nu Jonas Brothers.

We doen het vandaag met Rolf Sanchez en Bilal Wahib. Tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van dorpshuis De Zwaan in Hoogbrede zijn zaterdagavond twee inwoners van onze gemeente geridderd. De heren Jack Steenman uit Hoogbrede en Jan Schans uit Purmerend werden beide benoemd tot lid in de orde van de

Zwaar weekend gehad, ja, dan kan het zomaar het geval zijn. I don't like Mondays, Boomtown Rats. Straks de NOS Headlines, onze weerman en natuurlijk een blokje lokaal en regionaal nieuws. Maar eerst terug naar de jaren 80. Ja.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rijk, de gemeente, de provincie en andere geldschieters betalen samen voor het opknappen van de haven van Terschelling. De kade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken en het levert risico's op. De vakbonden hebben het kabinet een ultimatum gesteld. Voor eind deze maand moeten de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel, anders komen er landelijke acties. De bonden zijn tegen verdere verhoging van de AOW-leeftijd en tegen bezuinigingen op de WW en de WIA. De 76-jarige oud-premier Thaksin van Thailand is vrijgelaten op borgtocht. Hij zat vast voor corruptie, maar komt eerder vrij wegens goed gedrag. Thaksin werd 20 jaar geleden afgezet bij een staatsgreep. Het weer, vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Historische vereniging Oud-Edam heeft 3 panden genomineerd voor het gele steentje. Het gaat om Lingerzijde 63, Schepenmakersdijk 5 tot 6 en Schepenmakersdijk 16, waar het gemeen landshuis is gerestaureerd. Leden kunnen tot en met vandaag stemmen via de website van Oud-Edam. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering op 12 mei. Het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval waarbij de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020 om het leven is gekomen, is afgerond. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de inmiddels 33-jarige bestuurder zich op 30 juni voor de rechter moet verantwoorden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het verlaten van de plaats van het ongeval. Het aantal woninginbraken in de regio Zaanstreek-Waterland is verder gedaald. In gemeenten als Edam-Volendam, Purmerend, Zaanstad, Oossaan en Waterland hebben inbrekers woningen vaker overgeslagen. Alleen in Wormerland en Landsmeer is sprake geweest van een lichte stijging. Landelijk zijn er vorig jaar ruim 800 minder inbraken geregistreerd dan het jaar daarvoor. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: We hebben een tamelijk koude week voor de boeg. Neem nu deze maandag met enkele buien. Er waait een stevige noordwestenwind, een krachtige tot harde wind vanavond. En bovendien komen er dus enkele buien. In de loop van de ochtend volgt een buienband. En ook later op de dag trekken enkele buien richting Noord-Holland. De temperatuur vanochtend aanvankelijk rond 7 tot 8 graden. Die loopt op richting 12. Met name vanavond is het ronduit koud buiten. Enkele buien passeren, een stevige wind heb ik genoemd. En dat betekent dat de gevoelstemperatuur vanavond uitkomt op een graad of 4 tot 5. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de tijd van de zwart-wit beelden. Mary Hopkin, inderdaad jaren 60. Those were the days. Straks na 1 hier bij Scudi in de middag een nieuwe lunch top 3. En dit zijn Nico en Vince.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

lunch dan drie van Annemarie uit Edam, Pearl Jam, Maan en zojuist The Cat. Straks om 1:30 het laatste lokaal en regionaal nieuws. Op de playlist Everybody Hurts, R.E.M., Johnny Mathis en nu inderdaad Stevie Wonder.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft Ingrid Karregat-Eerthuizen benoemd tot nieuwe griffier. Zij heeft de afgelopen jaren de rol van raadsadviseur en plaatsvervangend griffier vervuld. Karregat-Eerthuizen is door de sollicitatiecommissie als de meest geschikte kandidaat uit de bus gekomen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 29-jarige man uit Edam om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op de Schermerhoornerweg, de N243 in Noord-Beemste. Naast twee ambulances is ook een traumahelikopter ter plaatse gekomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. De coalitieonderhandelingen in de gemeente Waterland verlopen constructief. VVD, CDA en Waterland Natuurlijk hopen samen het gemeentebestuur te vormen. Fractievoorzitter Tjeerd Hoekstra van de VVD heeft laten weten dat de partijen bewust de moeilijkste onderwerpen als eerste hebben besproken. Zodra de antwoorden van het ambtelijk apparaat binnen zijn, kunnen knopen worden doorgehakt. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Hier kan je vrolijk van worden. Gabriel Rios, Broad Daylight. Op LOVJ TV kunt u onder andere kijken naar een nieuwe aftrap, gepresenteerd door Jack Muren en André Stuit. Met dit keer als gast de persvoorlichter van PSV, Nick Tol, en zanger Jan Muren. Natuurlijk hebben we ook een andere programmering. U kunt kijken tot en met aanstaande zaterdag naar een compilatie dode herdenkingen in Edam, Volendam.

0: kan ik persoonlijk van genieten. Teddy Swims, Bad Dreams. Je kon ook luisteren naar Nick Schilder, Shatterproof en natuurlijk Neil Horan on the Loose. Na twee, een nieuwe 2 na 2. Vandaag met David Bowie.
1: Ook tijdens de lunch luister je naar de

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Bolte Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Vandaag in 2002 David Bowie, Young Americans en Let's Dance. Straks het lokaal en regionaal nieuws. Daartussendoor het Electric Light Orchestra, Simply Red. En nu eerst Yazoo.

0: Wijkgebouw Triton. De Rijksoverheid vraagt inwoners via de Denk Vooruit-campagne na te denken over zelfredzaamheid tijdens de eerste 72 uur bij verstoringen zoals stroomuitval, extreem weer of een cyberaanval. Gemeenten en veiligheidsregio's werken samen aan de voorbereiding. Brandweer Volendam organiseerde zaterdag de halve finale van de brandweerwedstrijden in de hoofdklasse. Het scenario combineerde meerdere incidenten. Een persoon te water, een brand in de machinekamer van marineschip De Argus met een slachtoffer en op het nabijgelegen schip VD64 Margarita een bom die op de arm van de medewerker terechtkwam. Alle deelnemende ploegen voerden de complexe inzet netjes uit.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Bijna 40 minuten kunnen in de middag op deze maandag. De maandag van 11 mei. Je kon luisteren naar Total Touch en The Time Bandits. En Nederland heeft steeds minder te maken met woninginbraken. Vorig jaar werden 21.600 van dat soort misdrijven geregistreerd door de politie. En dat zijn er ruim 800 minder dan het jaar ervoor. En daarmee het laagste aantal sinds de politie per 2012 cijfers inbraakstatistieken bijhoudt. Destijds telde Nederland nog ruim 90.000 woninginbraken. En een dalende trend is ook in Zaanstreek-Waterland zichtbaar. Alleen in de gemeente Wormerland en Landsmeer was vorig jaar sprake van een lichte stijging. Terwijl inbrekers het in Purmerend, Edam-Volendam, Zaanstad, Oostzaan en Waterland vaker oversloegen.
1: Dit is de Love. Dit is de Love. Dit is de LOVE.

John Travolta, samen met Olivia Newton-John. And you're the one that I want. Na drieën, Paul Manten. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur met een nieuwe Skudde in de middag. Toedeloe! Rocks!

0: Jeetje zeg. Die lag nog.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo app. Jij bent het toch altijd zo nu?
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted op deze maandag alweer. Ja, het weekend is weer voorbij en we mogen weer met elkaar 2 uurtjes heerlijke muziek gaan draaien. Dat is dan wel weer het fijne na het weekend. Net aan Robbie Williams en Candy en achteraan de Cranberries en I Can't Be With You. En deze is van de Sugar Babes en Ugly.

Een leuke samenwerking was dit natuurlijk, want ze gingen eigenlijk los van elkaar met de andere partij. Je had natuurlijk Agde en de Munnik, oftewel Nick en Thomas. En je had dan ook Paul en Simon. Ja, en die deden ook een plaat met elkaar. En misschien hadden ze wel een klein innerlijke strijdje met elkaar. Zo van, nou ja, wie dan het grootste hitje zou maken. Nou ja, we kunnen toch wel zeggen dat deze vaker gedraaid wordt. Dus deze is eigenlijk wel meer geslaagd als die andere plaat. Worden Nick en Thomas dus met Sterker Nu Dan Ooit. Okay. Hey, door met Silvio en I'm Your Son, South America. Hey.

De Hermes House Band, zo heette deze band. Een soort studentenvereniging was het volgens mij. Of een studentengroepje, net als toen Guus Meeuwis en Pagant, hè. Die waren het ook een beetje. Nou, deze hebben best wel leuke plaatjes gemaakt, want nog steeds worden ze overal gedraaid. Deze I Will Survive was een mega grote hit en werd eigenlijk niet alleen in Nederland vaak opgezet, maar ook ver daarbuiten. Hey, nu Tony Christie en Is This The Way To Amarillo? En daarna het laatste lokale nieuws.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Historische vereniging Oud Edam heeft 3 panden genomineerd voor het gele steentje. Het gaat om Lingerzijde 63, Schepenmakersdijk 5 tot 6 en Schepenmakersdijk 16, waar het gemeen landshuis is gerestaureerd. Leden kunnen tot en met vandaag stemmen via de website van Oud Edam. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering op 12 mei. Het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval, waarbij de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020 om het leven is gekomen, is afgerond. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de inmiddels 33-jarige bestuurder zich op 30 juni voor de rechter moet verantwoorden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het verlaten van de plaats van het ongeval. Het aantal woninginbraken in de regio Zaanstreek-Waterland is verder gedaald. In gemeenten als Edam-Volendam, Purmerend, Zaanstad, Oossaan en Waterland

geweldige plaat van Kim Wilde. Volgens mij was hij net op het randje gemaakt van 1979. Begin jaren 80 werd hij volgens mij uitgebracht. Maar een geweldige hit dus van haar hand. En daarna heeft ze natuurlijk nog veel meer grote hits gehad. Hè. En ze treedt nog steeds op. En dat doet ze ook niet lang niet onverdienstelijk. Nou, dat is al wel leuke informatie, denk ik, om even mee te geven aan jullie. Hey, van lekker zomers met deze van Inner Circle. En Sweat a la la la long.

Lekker zo'n rustig plaatje waar je heerlijk in weg kan dromen, hè? Danny Wilson hoor je hier op LOVE Radio en Mary's Prayer. Nou, van deze plaat gaan we over naar Saint Motel. Ja, misschien wel eens geweest, hè? Een motel. Ik denk iedereen ooit wel eens. Ook al misschien is het ook van dichtbij ben je geweest bij Motel Katwoude. Trouwens, tegenwoordig heet het niet meer zo, maar heet het Hotel Volendam. Ja, weet je, dat leek dan makkelijk te zijn, hè? Een mond wat lekkerder of zo. Ik weet het allemaal niet. Of misschien commercieel technisch wat handiger. Ja, hier zijn ze in ieder geval met hun plaat My Type.

Carl van deze Mon Amour en Gypsy Girl. En zo hobbelen we weer langzaam na natuurlijk de klok van 4 uur. Maar eerst nog een paar heerlijke platen voor jou. Jawel, James Blunt komt er voorbij. Jennifer Page en deze van Chess Special. En Sally.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files op dit moment in Noord-Holland. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Burgerveen 5 minuten oponthoud en er staat er 4 kilometer file. En de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Permanent Zuid een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOV.

Welkom weer terug bij alweer het tweede gedeelte van deze radioshow. En ik ga jou nog echt wel verblijden met heerlijke muziek. Dat beloof ik je echt weer bij deze. Net al Anita Meijer met haar Why Tell Me Why en daarna Bad English en Time Stood Still. En dit is er eentje van Miss Madonna, de Queen of Pop, hè? En Miles Away.

Jan Dunners en Miss Montreal. Ja, met deze toch wel lekkere koffer hoor. Ja, het is niet origineel van hun hand. Nee, lang niet. Maar weet je, je kan het gewoon ook goed gebruiken. Hè? Oftewel goed jatten. Jatten vind ik dan eigenlijk een heel ordinair woord. Hè? Dit is gewoon een goede koffer. Zo moet je het een beetje noemen. Deze Perfect. Waarvan het origineel natuurlijk is van Fairground Attraction. Ja, heerlijk plaatje. Ook dat. Nou, van de ene eigenlijk toch wel een beetje oud soort klinkende plaat gaan we ook door met een band die dit ook een beetje deed. Vaya con Dios. Nee, na, na, na.

0: Dolly Parton met Jolene en haar familie dit. Want daar is ze namelijk familie van, Miley Cyrus. Ja, die heeft de plaat ook eens een keer gedaan. In een soort, was een soort setting. Midden in het gras of in een bosjachtig. Maar heel erg leuk gedaan. En waanzinnig goed. Moet je maar eens terugkijken. Staat ook op YouTube. Zoek maar even op deze Jolene. En dan dus inderdaad niet van Dolly, maar Miley Cyrus. Hey, daarmee zijn we ook weer toegekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft Ingrid Karregat-Eerthuizen benoemd tot nieuwe griffier. Zij heeft de afgelopen jaren de rol van raadsadviseur en plaatsvervangend griffier vervuld. Karregat-Eerthuizen is door de sollicitatiecommissie als de meest geschikte kandidaat uit de bus gekomen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 29-jarige man uit Edam om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op de Schermerhoornerweg, de N243 in Noord-Beemste. Naast twee ambulances is ook een traumahelikopter ter plaatse gekomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. De coalitieonderhandelingen in de gemeente Waterland verlopen constructief. VVD, CDA en Waterland Natuurlijk hopen samen het gemeentebestuur te vormen. Fractievoorzitter Tjeerd Hoekstra van de VVD heeft laten weten dat de partijen bewust de moeilijkste onderwerpen als eerste hebben besproken. Zodra de antwoorden van het ambtelijk apparaat binnen zijn, kunnen knopen worden doorgehakt. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits langzaam en zeker op gang gekomen. De meeste vertraging zien we daar op de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen 6 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A7 van Zaanstad naar Hoorn voor Purmerend. En er staat daar 7 kilometer file. En tenslotte de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

January, February, nou die liggen achter ons en die komen pas natuurlijk volgend jaar weer terug, hè. En dat is misschien wel, ja, althans klinkt het dan erg lang, maar dat is het niet hoor. Het is namelijk zo voorbij, althans als je een beetje een lekker leven hebt, hè, dan is een jaartje zo omgevlogen, absoluut. Door de Barbara Dixon hier op LOVE Radio, waar we nu gaan draaien naar ja, eentje van Toto Kuntungo en Insieme 1992.

Nena en Kim Wilde. Eigenlijk waren ze allebei natuurlijk mega populair in de jaren 80. En op een gegeven moment waren ze wat ouder. En ze dachten waarschijnlijk van laten we gewoon een plaat met elkaar gaan maken. Ja, en dan kan het natuurlijk een hit worden of het kan ongelooflijk floppen. Nou, het eerste was het geval. Want we kunnen toch wel stellen dat dit een hele grote hit was. Voor dus Nena en Kim Wilde. En Any Place, Anywhere, Anytime. Door nu met Ed Sheeran en Eyes Closed.

Mijn radiocollega, ja, dat is natuurlijk degene die het zo heerlijk kan brengen ook, hè. Klaas, die gaat natuurlijk de grote hits weer draaien. Maar ik ga je nog een paar platen meegeven, waaronder Sam Veld en Sam Fisher en natuurlijk deze, namelijk

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland hebben we weer te maken met een normale avondspits. Met veel dagelijkse files. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging. Hooguit zo'n 5 tot 10 minuten. Zoals onder andere de A7, Zaanstad richting Hoorn. Bij Purmerend 10 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. En verder valt ook nog op de A27 van Utrecht naar Almere. Voor Huizen staat 4 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

De runner van de 3 Degrees. Welkom beste luisteraars, dit is rond 6. Met tot 6 uur heel veel informatie. We noemen het ook wel een nieuwsuur. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. Maar we draaien natuurlijk ook altijd gevarieerde muziek bij de LOVJ. We zijn begonnen met de 3 Degrees, met The Runner. Na Giving Up en Giving In was het de tweede single van de 3 dames in Nederland. Die verscheen via Ariola. De Runner was geschreven door Sheila Ferguson, een van de 3 dames, samen met Giorgio Moroder. In de Verenigde Staten was hun populariteit al lang weer gedaald. Dit was dan in de jaren 70. Dan gaan we verder met Kees Veerman met Lady My Love.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De coalitieonderhandelingen in de gemeente Waterland verlopen constructief. VVD, CDA en Waterland natuurlijk hopen samen het gemeentebestuur te vormen. Fractievoorzitter Tjeerd Hoekstra van de VVD heeft laten weten dat de partijen bewust de moeilijkste onderwerpen als eerste hebben besproken. Zodra de antwoorden van het ambtelijk apparaat binnen zijn, kunnen knopen worden doorgehakt. Historische vereniging Oud-Edam heeft 3 panden genomineerd voor het gele steentje. Het gaat om Lingerzijde 63, Schepenmakersdijk 5 tot 6 en Schepenmakersdijk 16, waar het gemeen landshuis is gerestaureerd. Leden kunnen tot en met vandaag stemmen via de website van Oud-Edam. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering op 12 mei. Het aantal woninginbraken in de regio Zaanstreek-Waterland is verder gedaald. In gemeenten als Edam-Volendam, Purmerend, Zaanstad, Ozaan en Waterland hebben inbrekers woningen vaker overgeslagen. Alleen in Wormerland en Landsmeer is sprake geweest van een lichte stijging. Landelijk zijn er vorig jaar ruim 800 minder inbraken geregistreerd dan het jaar daarvoor. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Van Goes tot Purmerend, Jan Smit en Marco Schuitmaker. Als ik dit nummer hoor, denk ik altijd weer terug aan die mooie warme kermis van een paar jaar geleden. Dan gaan we verder met een nummer van de Backstreet Boys. Door de media-aandacht en persoonlijke problemen, zo raakte A.G. McLean aan de drugs en drank, besloten de Backstreet Boys tussen 2002 en 2005 een pauze in te lassen. Ja, en ze bestaan tot het heden nog steeds. Hier zijn ze met Get

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. En de EU denkt ook na over aanvullende sancties tegen Israël. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij een D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. En de man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op de president. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Het weer af en toe een...
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 29-jarige man uit Edam om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op de Schermerhoornerweg, de N243 in Noord-Beemster. Naast twee ambulances is ook een traumahelikopter ter plaatse gekomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. De gemeente Purmerend start een proef met een noodsteunpunt in de wijk Weermolen. Op maandag 1 juni worden bewoners hierover geïnformeerd tijdens de bijeenkomst Samen Weerbaar in wijkgebouw Triton. De Rijksoverheid vraagt inwoners via de Denk Vooruit-campagne na te denken over zelf... Brandweer Volendam organiseerde zaterdag de halve finale van de brandweerwedstrijden in de hoofdklasse. Het scenario combineerde meerdere incidenten. Een persoon te water, een brand in de machinekamer van marineschip De Argus met een slachtoffer en op het nabijgelegen schip VD64 Margarita een bom die op de arm van een medewerker terechtkwam. Alle deelnemende ploegen voeren zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland bestaat weer uit...

I Will Follow, The Catch. En daarvoor Shalamar met I Can Make You Feel Good. Shalamar is een Amerikaanse groep die disco, soul en funk maakte en die in de vroege jaren 80 haar grootste successen scoorde. De groep is in 1977 ontstaan uit twee achtergronddansers uit het Amerikaanse soul-tv-programma Soul Train. De twee dansers waren de toen nog jonge Jeffrey Daniel en Jody Wattle. Ja, de volgende is van Hootie and the Blowfish. Only Want to Be.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft Ingrid Karregat-Eerthuizen benoemd tot nieuwe griffier. Zij heeft de afgelopen jaren de rol van raadsadviseur en plaatsvervangend griffier vervuld. Karregat-Eerthuizen is door de sollicitatiecommissie als de meest geschikte kandidaat uit de bus gekomen. Het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval, waarbij de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020 om het leven is gekomen, is afgerond. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de inmiddels 33-jarige bestuurder zich op 30 juni voor de rechter moet verantwoorden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het verlaten van de plaats van het ongeval. Tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van Dorpshuis De Zwaan in Hoobrede zijn zaterdagavond twee inwoners van de gemeente geridderd. Jack Steenman uit Hoobrede en Jan Schans hebben de onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Johan Veerman heeft de lintjes opgespeld.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Volg ons op Facebook. Like the love.

Tussen jou en mij, Willem en Jan Smit. Ja, dan moet ik er wel even bij zeggen dat Willem Whalen is, hè. Whalen had het nummer al eerder geschreven en vond daarna dat het mooi zou zijn als duet, waarvoor hij al snel Jan Smit in gedachten had. De twee artiesten hadden nog niet eerder op een hitsingle samengewerkt. Maar Whalen had al wel eerder zijn bijdrage geleverd aan de film Twee kleine kleutertjes, één dag om nooit te vergeten. Welke is gemaakt naar een idee van Smit en waar Smit ook zijn muzikale bijdrage aan levert. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. Ja, en dat is dan een nummer die zoek ik uit in mijn playlist. En ja, deze, daar weet ik nog goed van dat we als een jongetje van 15, 16 in het PS10 waren. En dan schalde deze door de hele zaal. Creedence Clearwater Revival met Sweet Hitchhiker. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

One Step Beyond Madness. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Rond Zessen. Zonder onderbrekingen meer van nieuwsblokken. Gewoon lekker muziek draaien. Ja, we zijn begonnen met Madness, met One Step Beyond. Het staat op het gelijknamige debuutalbum van de Britse ska-popband. Het verscheen in 1979 en het behaalde een nummer 2 plaats in de Britse LP Top 50. Jazeker, groot succes voor een debuutalbum. Dan gaan we verder met 2 nummers uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we in 1958 met Elvis Presley. Love Me Tender. Oh, zo zoet.

De Franse bijdrage van het Frans-Duitsje van vandaag. Charles Aznavour met Formi Formidable. Het is geschreven door Aznavour in samenwerking met Jacques Planté. Het is een tweetalig nummer. Er wordt zowel in het Engels als in het Frans gezongen. Aznavour wist dat hij niet internationaal door zou breken door enkel in het Frans te zingen. Dus schreef hij een aantal Engelstalige nummers, waaronder She en Yesterday When I Was Young. Inclusief dus dit tweetalige Formi Formidable. Op de single werd hij bijgestaan door het orkest van Paul Mariat. Dan gaan we verder met de Duitse bijdrage van vandaag. En die is van Rex Gildo. Der letzte Sirtaki.

Dancing in the Moonlight, toploader. Het nummer is geschreven door Sherman Kelly. Hij schreef dit lied in 1969 terwijl hij herstelde van een gewelddadige aanval door een bende. Dit schreef Kelly. Tijdens een reis in 1969 was ik het eerste slachtoffer van een meedogenloze bende die uiteindelijk 8 Amerikaanse toeristen vermoordde. Ik liep toen meerdere gezichtsbreuken en wonden op en werd voor dood achtergelaten. Tijdens mijn herstel schreef ik Dancing in the Moonlight, waarin ik me een alternatieve realiteit voorstelde. De droom van een vreedzame en vreugdevolle viering van het leven. Het nummer werd een enorme hit en werd door vele muzikanten over de hele wereld opgenomen. Dancing in the Moonlight is tot op de dag van vandaag zeer populair. Ja, dan gaan we verder met de Small Faces met Itchico Park. MUZIEK

Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor. Het nummer is geschreven door de Amerikaanse muzikant Prince voor zijn band The Family. Het verscheen voor het eerst op een enige album The Family, gebracht in 1985. De tekst verwoordt de gevoelens van het verlangen van een verlaten geliefde. De eerste singer-songwriter Sinéad O'Connor nam een versie op voor haar tweede studioalbum I Do Not Want What I Haven't. Volgende nummer is een hele mooie van The Eagles. Ik weet nog toen we bij een concert waren in Ahoy, Rotterdam. Toen ze dit speelden, toen had ik echt kippenvel. New Kid in Town.

Gravel in Dust, mooi nummer van Ilse de Lange. Gravel in Dust ademt pure eenvoud, intimiteit en authenticiteit. De Lange wist T-Bone Burnett als producer te krijgen. Dat is een veelvuldig Grammy Award winnaar van onder meer de soundtrack Oh Brother, Where Are Thou? En Raising Sand. In Amerika een zeer succesvol album met Robert Plant en Alison Krauss. Dan gaan we naar een mooie gouden ouwe van David Garrick. I Found a Love.

Man Mountain, wow wow wow. En daarvoor R.E.M. met het prachtige The One I Love. Ja, en zo komt er alweer een einde aan deze aflevering van Rond 6. Morgenmiddag van 5 tot 6 ben ik er weer met Middagritme. En vandaag sluit ik af met een lekker 1-2'tje van The Beatles in The Stones. Eerst The Beatles met All My Lovin' en dan The Rolling Stones met We Love You. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
4: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
3: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Drenthe hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dat was Coco Elise met Porcelain Tiles. En dit is Roy Draait Door. Het is maandag 11 mei en tot 8 uur hoor je bij de lokale omroep van Edam hedendaagse alternatieve popmuziek van onder andere His Golden Messenger en Honey, I'm Home. Maar eerst gaan we luisteren naar Moeilijk met The Shore.

0: Vorige week vrijdag is het nieuwe album van His Golden Messenger uitgekomen. I'm People heet die. En His Golden Messenger schrijf je met twee S'en bij de His. Daarom spreek ik die ook uit als His Golden Messenger. Ik weet niet of de muzikant achter deze band dat ook zo bedoeld heeft. Maar goed, dan moet hij mij maar even dat laten weten. Hij kan reageren naar de LOVE. Je kan een WhatsAppje sturen naar 0299-36-9916. En dan hoor ik het wel van hem. Dit is een artiest waarvan ik de naam echt al een hele tijd voorbij zie komen. Echt al jaren weet ik dat deze band bestaat. Maar volgens mij had ik er tot nu toe nooit naar geluisterd. En dit nieuwe album, ik weet niet of het tekenend is voor de rest van zijn oeuvre. Maar dit klinkt hartstikke zomers, lekker vrolijke muziek. Vrolijk voor Roy Draaidoor begrippen natuurlijk. Perfect voor een dag als vandaag. Je hoort het nummer Who You Gonna Run To.
1: On Tuesday night at the by and by. In the fiddles and the sawdust.

Je hoorde Hannah Cohen met Golden Chain. En dat is een artiest. Die kwam ik toevallig tegen vorige week toen ik een screenshot zag van de New Alternative 40 chart. En normaal gesproken hou ik me niet zo bezig met van die charts en hitlijsten. Ik zoek gewoon lekker zelf uit welke muziek ik goed vind. Ik kijk welke artiesten. De artiesten die ik goed vinden, ga ik daarna luisteren. Maar af en toe dan krijg je een screenshot te zien van zo'n lijst. En nou, in dit geval dacht ik dus, hey, op plek 3, Hannah Cohen, Golden Chain. Dat is een bekende naam. Volgens mij heb ik haar gezien 2013 in Kerk de Duif in Amsterdam. In de band van Julia Stone. Hannah Cohen. Heb ik even nagekeken, opgezocht en was inderdaad het geval. En dat is dan zo'n speling van het lot dat je 13 jaar lang niet naar muziek van zo iemand luistert. Dan kom je zijn naam tegen. En dan ontdek je of een nieuwe artiest, of je herontdekt een artiest die je eigenlijk alweer vergeten was. En ja, dan heb ik weer iets nieuws om te draaien bij Rode Draai Door op de LOVE. Zo'nzelfde verhaal is ook een beetje het verhaal van hoe ik Jess Malin heb ontdekt. Dat was niet in De Duif in Amsterdam. Maar ik zag dat Bleachers een nieuwe single uit had. 2-3 jaar terug. En dat was samen met Jess Malin. Ik naar haar luisterde. Ik hoorde niet per se een andere stem. Even opzoeken waar het nou vanaf kwam. En het bleek dat er een tribute album was uitgebracht voor Jess Malin. Hij leeft nog steeds, een rockmuzikant uit New York. En hij had wat gezondheidsproblemen gekregen. Hij had een infarct in zijn ruggengraat. Raakte vanaf zijn middel verlamd. En ja, hij komt uit New York. Is een ontwikkelingsland, de Verenigde Staten. Dus ja, mensen hebben daar vaak geen ziektekostenverzekering. Dus dan heb je een probleem. En dan moeten je vrienden een album gaan opnemen om geld in te zamelen voor jouw herstel. Nou, gelukkig zijn Jess en Madden zijn vrienden allemaal goede muzikanten. Zoals dus Bleachers, noemde ik net al. Counting Crows, Bruce Springsteen. Billy Joe Armstrong van Green Day. Zij hebben allemaal muziek van Jess en Malin gecoverd. En dat uitgebracht op het album Silver Patron Saints. Af en toe dan check ik weer even of Jess en Malin nog nieuwe muziek heeft. Heb ik nu dus ook gedaan. Want morgen neem ik het programma Case Choice over. Hier bij de LOV tussen 8 en 10. En ja, dan wil ik een beetje wat hardere muziek draaien. Want Kees doet het ook altijd. En op dat soort momenten denk ik dus van, nou, ik grijp even terug naar dat Silver Patron Saints. Ik klikte op de naam Jess Malin. Ik zag dat hij ook een nieuwe single heeft. Dus ik ga goed met hem. En misschien draai ik deze morgen dus ook. Tussen 8 en 10 Kees Choice. Hier bij de LOVE. Nu hoor je hem alvast bij Rode Draai Door. Jess Malin met Hollywood Forever.

Big Thief is ook weer aan het toeren. En zij hebben de regel in de band dat als ze nieuwe muziek schrijven, dan gaan ze dat meteen live uitvoeren. Dat deden ze ook vorige week of de week ervoor, toen ze bij BBC Radio 6 optraden in de Maida Vale studio. Er werd uitgezonden een nieuwe versie van het nummer Real House, dat al eerder op Adrian Lenker's soloalbum staat. En dat combineren ze tegenwoordig met een nieuw, nog onuitgebracht nummer van Big Thief zelf, Christmas Day. Die uitvoering hoor je nu.

Dan heb ik aan het eind van dit uur Rode Draad Door ook nog nieuwe muziek van Lucy Dacus. Dit is Planting Tomatoes. Morgen van 8 tot 10 neem ik Case Choice over hier bij de LOVE. Ik hoop dat je dan ook luistert. En anders tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
5: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
4: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
6: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
4: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hele goede avond bij Muzikaal Volendam. U hoorde als eerste van vanavond Tol en Tol. En dat was met zang Corine van Vacari. Het concert van Thomas Tol, zaterdag 6 juni, die komt dichterbij. En deze avond is al een tijdje uitverkocht. En bij voldoende aanmelding zou er de volgende dag een tweede concert volgen. Maar of deze doorgaat, ik lees er niets meer over op de site van de PX. Dus ik ben bang dat dat niet zo is. En als ik het goed heb gehoord, is komende zondag Thomas Tol gast in One Way Wind, de ochtendshow, het programma van Johan Tol en Jaap Mol.
1: My Friend Show werd geschreven door Kees Veerman. In 1971 stond het op het album Eglo. Sure is a Cat bracht het op nummer op 6 maart opnieuw uit. In 2024 vroeg platenmaatschappij Excelsior of met een paar artiesten om het bestaande repertoire opnieuw aan te passen. De artiesten met een liefde voor de Cats met hun onuitwisbare nalatenschap. Sure is a Cat bracht de bombastische nummers op een eigen manier. My Friend Joe was een van die nummers en werd prachtig gezongen door de familie van Kees, Donna Marie Veerman. Dit is Sure is a Cat met My Friend Joe.

Gistermiddag in de PX gaf Blanco zijn show Stop Making Sense. En dat na de film van de Talking Heads. Een hele goede show waarin Blanco met zijn band alles geven. En dit was de voorlaatste. En dan gaat het weer door met zijn eigen band. En dat door het gehele land. Zijn nieuwe single is nu een maand uit. En de reacties doen hem goed. Op verschillende radiozenders is Sophia, zoals de titel is, single van de week. En wordt dit de landelijke doorbraak voor Blanco? Maar u gaat horen naar zijn nieuwste single, Sophia.

Tamara Tol kwam in 2007 met een dubbelalbum, Zeg het met bloemen. Een Nederlands en Duitsstalig album. Op de Nederlandse cd staat het nummer Sprookjesnacht, wat in het Duits vertaald zoveel hetsgevoel betekent. De muziek voor dit nummer is geschreven door Piet Sauer en de tekst door schoonvader Jan Tuyp. Tamara stond met het nummer Sprookjesnacht op nummer 314 in de Volendammer Top 1000, waarin ze 25 noteringen had. Dit is Tamara met Sprookjesnacht.

En afgelopen vrijdag trad Mal met Vintage Future op in Theater Purmerijn. En daar waren veel dorpsgenoten aanwezig. Waaronder ook veel familie van Mal, waaronder ook Bab Piet Veerman. Een goede show met een spontane en een energieke Mal. Het optreden zou naast eigen werk de mooiste liedjes bevatten uit de beste zangers en Linda's Wintermaand. De tv-programma's waarin Mal de mooiste cover zong. En dat was een reden voor mij om heen te gaan. Helaas speelden ze maar 2 liedjes van de tv-programma's. En dat was voor mij persoonlijk een tegenvaller. Want ik had onder de graag het volgende nummer willen horen van Billy Joel, de Pianoman.

Na een eerste album, Fortune and Glory, uit 2024, kwam de eerste single uit in 2025, Victory Fire. De eigen nummers van Barbaras doen denken aan de rockbands uit de 80er jaren, maar altijd met een moderne twist. Van stevige headbangers tot meeslepende power ballads. Hier is Barbaras met Victory Fire.

0: Het is te hopen dat aanstaande donderdag, hemelvaarsdag, een droge dag wordt. En dan is het zoals elk jaar het Klapeekfestival in het Boelenspark. En dat is altijd een leuke, sfeervolle dag waar je iedereen tegen kan komen. Het thema is Sailing Home. En dit naar het nummer van Piet Veerman. Er zal veel muziek van Volendammer artiesten worden gespeeld. En daarnaast mogen de bands alles spelen wat met zeilen, water en thuiskomen te maken heeft. Maar uit de editie van Summer of Love uit 2018, hier de 3J's met de Beatles nummer Fixing a Hole.
1: Het volgende lied is misschien wel het allerbeste album dat ooit is gemaakt. Maar daarover verschillende meningen natuurlijk. Als je het kent, dan mag je meezingen.

Toen Jan nog Jantje Smit was, heeft hij een tiental albums in Duitsland uitgebracht. Hij verbleef in die tijd veel in Duitsland vanwege de ruimere arbeidswetgeving. In Nederland mogen namelijk kinderen maar enkele keren per jaar optreden. Jan zat bij het Duitse platenlabel Koch. En in 2007 was er het album The Hit Collection. En hier staan 16 hits van Jan op. Hier is Jantje Smit met So Kann es Weitergehen.

Tribute to the Cats Band gaat in het nieuwe theaterseizoen een andere show geven. En deze show staat in het teken van het Amerikaanse avontuur van de Cats. Want in 1974 gingen de Cats naar de USA voor het opnemen van het album Love in Your Eyes. De band was nog niet terug of de single Be My Day stond op nummer 1. Het album zou eerst niet in Nederland worden uitgebracht, maar het kwam toch op de eerste positie in de LP top 100. En het volgende album, Hard to Be Friends, hoort ook bij dat Amerikaanse avontuur. De eerste 5 cassettes zijn al uitverkocht, maar we gaan nu even terug met de Tribute to the Cats Band met Second Pair of Eyes.

0: Kijk dan! Sta je in het voor, je bevindt jezelf in een...
1: In 1996 brachten Spex Hildebrand en Jip Colsijn het album 12 Bars uit. Dit werd onder de naam Ugly Duckling gedaan. De reden hiervoor was dat de muziekstijl van niet overeenkwam met die van Spex. Maar ondanks dat vindt hij het wel een uiterst aardig album. Een nummer van dit album stond in de Volendammer Top 1000 op plaats nummer 666. Hier zijn Ugly Duckling met The Day I Put The Jukebox On The Rails.

Om de twee weken is er op de eigen LOVE-TV het programma De Aftrap. En dit wordt gepresenteerd door Jack Muren en André Stuit.

Er is altijd een gast uit de voetbalwereld en een artiest. Afgelopen vrijdag was dat Nick Tol en die is persvoorlichter van PSV en Jan Muren. En Jan Muren die was de zanger van Next One, Fiesta, ook solo. En nu is hij de zanger van Tribute, Cliff Richard en The Shadows. En uit een van die eerdere shows de volgende plaat van Jaap Veerman-Korn, Zolang ik niet beweeg. En dat is een cover van Boudewijn de Groot.

12 april kwam er een nieuwe single uit van Laurie Akkerman. Nu jij hier niet meer bent. De Italiaanse zanger Lucy Dale bracht in 1986 het nummer Caruso uit. Andreasis vertaalde het nummer in begin jaren 90 naar Nu jij hier niet meer bent. Het nummer gaat over een relatiebreuk en het daaropvolgende liefdesverdriet. Omdat dit een van haar favoriete Hazes nummers is, heeft Laurie het opnieuw uitgebracht. Hier is Laurie Akkerman met Nu jij hier niet meer bent.

Cor Veerman-Dekker speelde basgitaar in de George Baker Selection en van 1971 tot 1974. Daarnaast zong hij ook vaak de tweede stem. En George Baker, oftewel Hans Bouwens, stimuleerde Cor om zelf liedjes te schrijven en op te nemen. Dus dat geschiedde en in het jaar 1972 kwam Cor met 3 singles. En dit onder de naam Alan Dekker. Barbara, My Love en Lady Mary. En deze singles werden ook in andere landen uitgebracht. Maar vanavond draaien wij Lady Mary.

En het volgende nummer is een nieuw nummer van Sylvia Smit. En die is vorige week uitgebracht. En we draaien hem deze keer, omdat we hem anders waarschijnlijk niet draaien. En dan gaan we nu samen door het leven.

Dan de laatste van vanavond. Dat wordt de 3 J's met Los Vast was het. En dat is een cover, of het is eigenlijk een uit de onvergetelijke liedjes, het nummer van De Broederliefde. En ze hebben er een heel andere versie van gemaakt. De band was keek heel raar op dat, toen de J's dat vertolkte. Maar het, ze hebben er nog aan gewerkt, aan geschaafd. Dat wordt de laatste. Wij danken Gerard, Roy, voor vanavond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
2: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
4: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
2: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
5: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
3: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
2: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon, later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Bolte Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van Dorpshuis De Zwaan in Hoobrede zijn zaterdagavond twee inwoners van de gemeente geridderd. Jack Steenman uit Hoobrede en Jan Schans hebben de onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Johan Veerman heeft de lintjes opgespeld. De gemeente Purmerend start een proef met een noodsteunpunt in de wijk Weermolen. Op maandag 1 juni worden bewoners hierover geïnformeerd tijdens de bijeenkomst Samen Weerbaar in wijkgebouw Triton. De Rijksoverheid vraagt inwoners via de Denk Vooruit-campagne na te denken over zelfredzaamheid tijdens de eerste 72 uur bij verstoringen zoals stroomuitval, extreem weer of een cyberaanval. Gemeenten en veiligheidsregio's werken samen aan de voorbereiding. Brandweer Volendam organiseerde zaterdag de halve finale van de brandweerwedstrijden in de hoofdklasse. Het scenario combineerde meerdere incidenten. Een persoon te water, een brand in de machinekamer van marineschip De Argus met een slachtoffer en op het nabijgelegen schip VD64 Margarita een bom die op de arm van een medewerker terechtkwam. Alle deelnemende ploegen voerden de complexe inzet netjes uit.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk, zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar, vindt de commissie. Dik Advocaat gaat volgens het AD toch als bondscoach van Curaçao naar het WK. Fred Rutten zou zich hebben teruggetrokken. Advocaat plaatste zich met Curaçao voor het WK, maar stopte daarna om privéomstandigheden. Op het WK zou Fred Rutten hem vervangen. Het weer, af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Historische vereniging Oud-Edam heeft 3 panden genomineerd voor het gele steentje. Het gaat om Lingerzijde 63, Schepenmakersdijk 5 tot 6 en Schepenmakersdijk 16, waar het gemeen landshuis is gerestaureerd. Leden kunnen tot en met vandaag stemmen via de website van Oud-Edam. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering op 12 mei. Het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval waarbij de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020 om het leven is gekomen, is afgerond. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de inmiddels 33-jarige bestuurder zich op 30 juni voor de rechter moet verantwoorden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het verlaten van de plaats van het ongeval. Het aantal woninginbraken in de regio Zaanstreek-Waterland is verder gedaald. In gemeenten als Edam-Volendam, Purmerend, Zaanstad, Ozaan en Waterland hebben inbrekers woningen vaker overgeslagen. Alleen in Wormerland en Landsmeer is sprake geweest van een lichte stijging. Landelijk zijn er vorig jaar ruim 800 minder inbraken geregistreerd dan het jaar daarvoor. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft Ingrid Karregat-Eerthuizen benoemd tot nieuwe griffier. Zij heeft de afgelopen jaren de rol van raadsadviseur en plaatsvervangend griffier vervuld. Karregat-Eerthuizen is door de sollicitatiecommissie als de meest geschikte kandidaat uit de bus gekomen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 29-jarige man uit Edam om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op de Schermerhoornerweg, de N243 in Noord-Beemste. Naast twee ambulances is ook een traumahelikopter ter plaatse gekomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. De coalitieonderhandelingen in de gemeente Waterland verlopen constructief. VVD, CDA en Waterland Natuurlijk hopen samen het gemeentebestuur te vormen. Fractievoorzitter Tjeerd Hoekstra van de VVD heeft laten weten dat de partijen bewust de moeilijkste onderwerpen als eerste hebben besproken. Zodra de antwoorden van het ambtelijk apparaat binnen zijn, kunnen knopen worden doorgehakt.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016 waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.